Lizzo. About Damn Time. En ook hebben we eens in haar verhuisgast van Nesta naar de Lizzo. Want uit de Lissy, weer lijkt aan Elisabeth. Oh, 100 die omschiet dan maar verhulten, die is niet hier ramt in netten. Som, ja. Te handelen ook leuk om, maar hij is niet hier.

Pierre en ik moeten we helemaal een Ultorpsman. Even zo opdracht al die bijna. Of in de wacht het tweede stoot roei. Of wat je een oorzoon. Start hitte voor je naast, ne? Dragostea.